bloot mijn kinder, deze nu door. Moet stochen in er etten ren. Mann, wat